0: in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10:00 's avonds en 6:00 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN Olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 2:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 2:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB. Met dit uur de meer muziek na.

0: formatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op een zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 0909-0939. Praat met een medium. Bel 0909-0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SMB. Radio voor Son en Breugel.
1: Good girl, you should know.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

0: Trojan Horse door Luf in 2025, dankzij Mad Pop een modern geluid. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw en nieuwe uit de huidige eeuw. Vandaag iets meer Duitse muziek in die program. Wat is der Duitse dag bij Zindi? Altijd vandaag. Dus ja, dan zit je goed als je van Duitsstalige muziek houdt. En anders heb je gewoon pech gehad. Geniet van mijn paranoia. Die ook vertolkt werd in 1986 door The Art of Noise met Max Headroom.
1: You're quite safe here.
2: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still,
2: a door.
3: Swing doors, huh?
2: Okay, doors.

Sonia Liebing in 2025 en kunnen deze ogen lügen? In mijn beste Duits, kunnen die ogen liegen? Ik durf het niet te vertellen. We gaan muziek beluisteren van Margita und ihre Tochter. En samen met haar dochter brengt zij ons Lollipop.

Margita en haar drie dochters. En we hoorden Lollipop in 2002. Muziek van Stephanie. Ze brengt deze overigens in het Nederlands. Er is ook een Duitse versie van Tans Alexis Tans. Heet het dan, maar dit is nu Dans Alexis Dans.

0: Stephanie hoorden wij met Dans, Alexis Dans. Een treurig verhaal over een hond die in 1957 gelanceerd werd in de Sputnik 2. Met als enige bestemming, einddoel, de dood. Want ze zouden niet langer dan 3 omwentelingen om de aarde het volhouden. Het is ook niet de bedoeling dat ze terug zou keren, want er was geen terugkeerplan voor de Sputnik 2. Het zou verbranden in de atmosfeer van de aarde op 14 mei 1958. Het verhaal van Laika werd verteld door Gekko. I'm going to the stars tonight. Don't leave me behind.
1: Back in the 1950s, Russia sent a dog into space. Her name was Laika. She was a Moscow stray, and I'm not sure how aware of what was going on she was. In fact, no one thought it was of any importance to let her know that it would actually be a one-way mission. This is her song.

Je laat een dier niet alleen achter. Je blijft altijd bij hem. Goed, dat was in dit geval niet het geval. En Like Steve, inderdaad, na drie omwentelingen op 3-jarige leeftijd in een baan om de aarde. Muziek van Everything But The Girl. Don't Leave Me Behind.

0: Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Maar ze is terug in 2026 met Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

1982 hoorde I Won't Let You Down in de verdubbelde versie. Want daar was het langer. Cindy und Bert. We kunnen misschien nog deze mensen herinneren van vroeger. Deze dit duo. En ja, misschien vind je het een klein beetje, moet ik zeggen, commerciële shit. Maar Cindy en Bert kunnen je verrassen. Ik ga twee nummers achter elkaar van ze draaien. En schrik niet bij het tweede nummer.

Cindy Unbert en Imme Wiede Zantas. En zo nog een mooie hit met Ich komm bald wieder. Maar in 1971 hadden ze ook een bescheiden hit in Duitsland. Met deze Der Hund von der Baskervilles. Ik wil u verzoeken om nu uw veiligheidsgordels aan te doen. Want dit gaat de keer.

Cindy und Bert en der Hund van Baskerville. We hoorden natuurlijk Paranoid van Black Sabbath, maar dan in de Duitse versie van Cindy und Bert. Dat ging best wel heftig tekeer. Muziek nu van Sandra AI. En die gaat ook al stevig tekeer in Maria Magdalena.

Zandrang AI going into metal. Ja, met Maria Magdalena. Dit is Sandra Cretu en Silent Running.

Silent Running door Sandra E. Sandra Cretu. Gaan ze bijna door elkaar heen halen, die twee dames. Muziek van Nicole uit 1989 met een behoorlijke uitnodiging. Komst u heute Nacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen, verzamelt men om 1:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 2:15 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 4:00 smiddags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
2: Bond, Jan Berg.

De opening programma Bondweer van vandaag is uit 1995. Bananarama, het oude nummer van de Roof of Shocking Blue uit de jaren 60. Venus, een dikke hit, ook weer in de jaren 80 voor deze Bananarama. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u. Alex Warren. Eternity.

0: Muziek van Alex Warren hier in de Monte Muziekverzameling. Eternity, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, 1967. Dave D, Dozy, Bicky Mick en Titch. En hoe gaat het met ze? Oké. Okay.

0: En dat gaat ook, Dave D. Dozy, Biggie McIntyre, 1967. Ja, dat is 50 jaar terug in de tijd. Dat is lang geleden. Wat zeg ik? 50 jaar? 60 jaar zelfs. Moet wel een beetje tellen natuurlijk. Nou, in ieder geval gaan wij naar het jaar 2006 om weer eens even wat anders te draaien.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Gwen Stefani and Wind It Up. Liedje zou je ook in de jaren 50 kunnen plaatsen.

0: Uit 2006, Gwen Stefani, Wind It Up. Met wat samples erin van het nummer The Lonely Goater uit The Sound of Music van de jaren 50.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Aan 2018 met Alesso. Dit is Remedy.

0: Alesso uit 2018. Rebody was de titel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je hedendaagse reggae muziek van Watersound samen met Zisla. Live up now.

0: Ja, klinkt altijd lekker relaxed, hè, die reggae muziek. Dit is een nieuw werkje van Water Sound en Zizza. Leven dat nou, zo heet het.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

Shy Guy. Dat is hier nog ineens opname. Dan kijk ik eens even naar de klok en dan zie ik dat we op moeten naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1973. Deze van Alice Cooper. Hello, hooray!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Muziek van het jaar 1988. Glenn Madero's zoet gevoiced deze muziek. Long and Lasting Love was de titel van de plaat. Ja, heel veel mensen hopen erop. Een eeuwigdurende liefde, hè? Nou, Bob misschien ook wel. Die wiebert wat in de rondte met vrouwen en heeft heel veel kinderen, hoor ik altijd. Welcome to Outcast Town, de titel van deze plaat.

0: Gouwe Bob van 2026. Welkom to Outcast Town. We gaan eens even lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Marvin Gaye samen met Kim Weston. It Takes Two. Ja, it takes two to tango, zeggen ze altijd.

0: Ja, lang geleden, in 1966, 60 jaar terug in de tijd, met Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two, maar het blijft een lekker plaatje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, deze Nelly Furtado. Dit is Try. Ja, probeer het eens.

0: Muziek van Nelly Furtado, anno 2004. Try was de titel van de plaat. Ja, en zo probeer je af en toe eens wat.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werkje van The Deep Hour. These are my streets.

0: Zo hadden we ook een nieuw werkje hier voorbij. Deze van The Deep Hour. These Are My Streets, de titel van deze opname. Hier in de bonte muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen, Biddy?
0: Hoppen we naar 2022 met Direct. Through the Looking Glass.

De muziek van Direct. Through the Looking Glass, muziek uit 2022. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang gezellige muziek op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat mag hoor. janberg.radio@gmail.com, het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en vertel u wat de muziek is waarmee we uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Richard en Karen Carpenter. The Carpenters, Drop of the World. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaarstaan. Michael Cagle en We Are the Colors of the Sun. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Gilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

0: it again, de Bee Gees hier bij de ochtendshow op de Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 25 juni. Met onderweg Jenny B. Maar eerst zijn we toegekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws. De bouwers keren officieel terug op de buis. Omroep Avrotros heeft bevestigd dat het nieuwe seizoen van de reality soap, getiteld De Bouwers, een nieuwe fase, vanaf augustus te zien zal zijn op NPO 1. Nadat het jubileumseizoen 20 jaar later in 2024 een gigantische kijkcijferhit werd, met gemiddeld 2,5 miljoen kijkers, stonden de camera's de afgelopen maanden weer non-stop aan bij de populaire volkszanger en zijn gezin uit Fijnaard. Een exacte startdatum in augustus wordt door de omroep nog bekendgemaakt. Miss Montreal treedt volgend jaar op met een gloednieuwe theatertour ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van haar en haar band. De Twentse zangeres, wiens echte naam Sanne Hans is, laat in een persbericht weten dat ze er onmeunig veel zin in heeft. Sanne had naar eigen zeggen nooit verwacht dat de band zo ver zou komen, maar wil deze mijlpaal nu groots vieren. De jubileumshow, getiteld Miss Montreal 20 jaar onmeunig druk, belooft een avond vol grote hits en persoonlijke verhalen te worden in theaters door heel Nederland.

0: Samba met The Homebreaker. We zijn zo terug met It's So Easy van Linda Ronstadt.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn bij een matige oostelijke wind. Morgen, op vrijdag 26 juni, beleven we de warmste dag van de week. Het wordt dan zinderend heet met 32 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. Al stijgt in de loop van de dag de kans op een onweersbui. In het weekend neemt de kans op buien verder toe. De temperatuur zakt iets, maar het blijft op de meeste plaatsen tropisch warm.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag. Al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude Boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend. Maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grote Laan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

klassieker uit 1967. Linda Ronstadt met It's So Easy. Hier bij de ochtendshow op de Daar Moet Je Bij Zijn. Donderdag 25 juni. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte en lokale buien. Albanië noteert felle onweersbuien bij een warme 34 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met een zonnige 27 graden Celsius. Elders op het continent is het eveneens warm, maar licht wisselvallig. Want in landen zoals Oekraïne en het zuiden van Rusland vallen buien met onweer bij temperaturen rond de 28 graden Celsius. Terwijl België een zinderende en droge zomerdag beleeft met maar liefst 36 graden Celsius. Morgen neemt de extreme hitte in West- en Centraal-Europa nog verder toe, waardoor het in België stijgt naar een drukkende 39 graden Celsius. En Polen opwarmt naar een zonovergoten 31 graden Celsius. In het Middellandse Zeegebied houdt het stabiele en warme weer stand, met maxima van 33 graden Celsius in Spanje en 35 graden Celsius in Albanië. Al moet Ierland juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij 27 graden Celsius.
1: Lekker hoor, die muziek!

Een absolute popmijlpaal met een mysterieus randje, Cambodia. Dit meeslepende nummer uit 1981 vertelt het tragisch verhaal van de vrouw van een helikopterpiloot die vermist raakt in Zuidoost-Azië. De track, afkomstig van haar tweede album Select, groeide uit tot een van haar meest gewaardeerde songs. Het Nederlands publiek omarmde de plaat massaal, wat resulteerde in het verblijf van 12 weken lang in de Nederlandse top 40, waar de plaat piekte op de nummer 2 positie.

live van Hathaway uit 1993. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 25 juni.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen.
7: Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
12: SNB.

0: Niet anders met dat overgrote zonnige Europa op het moment waar het snik heet is. Jimmy Cliff worden we uit 84 en daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws.
2: Clive Davis is maandag in zijn woning in New York op 94-jarige leeftijd overleden. Het overlijden van de legendarische Amerikaanse muziekproducent en voormalig platenbaas is door zijn familie bevestigd aan de New York Times. Davis, die eerder deze maand nog vanwege luchtwegproblemen in het ziekenhuis lag, stond in de muziekwereld decennia lang bekend als de man met het gouden oor. Hij ontdekte, contracteerde en begeleidde talloze wereldsterren en vormde met zijn scherpe commerciële blik de carrières van iconen zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Madonna heeft in een interview met Interview Magazine onthuld waarom haar lang verwachte biopic definitief is gecrashed. De zangeres werkte 2 jaar lang intensief aan het script en de casting, maar kreeg uiteindelijk ruzie met filmstudio Universal Pictures over het budget. Madonna benadrukte dat ze een buitengewoon en enorm leven heeft geleid, waarvoor simpelweg een groot budget vereist was. Een later aanbod van Netflix voor een biografische serie liep eveneens vast, omdat Universal de rechten op haar eigen handgeschreven script

De Ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.

Presenteert voor Dominio David uit 2025 hoorden we The First Time. Zometeen uit de hitlijst van dit moment Just Stay en Turn the Lights Off. Verder gaan we kijken wat het weer voor ons in petto heeft. The European Cookie Collective, Killing Joke, Time Bandits en het weeroverzicht voor de Verenigde Staten. Dat allemaal de komende 20 minuten op jouw radio. Met nu uit 1993 zomerse klanken van Eros Ramazzotti. Hier is Cosa della Vita.

en turn the lights off. Ja, licht kan uit, want het is al licht genoeg buiten in ieder geval. We gaan zo kijken naar de Nederlandse weersverwachting. En verder in het vooruitzicht, Love Like Blood van Killing Joke. Met nu uit 93, de Urban Cookie Collective. Hier is Feels Like Heaven.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn bij een matige oostelijke wind. Morgen, op vrijdag 26 juni, beleven we de warmste dag van de week. Het wordt dan zinderend heet met 32 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. Al stijgt in de loop van de dag de kans op een onweersbui. In het weekend neemt de kans op buien verder toe. De temperatuur zakt iets, maar het blijft op de meeste plaatsen tropisch warm.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. D66 en Pro in Eindhoven willen dat agenten beter opgeleid worden voor hun werk bij demonstraties. Dat zou nodig zijn omdat ze pas niet naast, maar tegenover demonstranten stonden. Burgemeester Dijsselbloem vindt dat niet nodig. Die zegt dat agenten en BOA's standaard hiervoor opgeleid worden. Maar als demonstranten regels overtreden, moet de politie wel ingrijpen. ASML en TNO gaan samen aan de nieuwe chipfabriek op de Hightech Campus werken. Daar worden straks nieuwe chips gemaakt die met licht werken in plaats van elektriciteit. Dat zijn fotonica-chips. ASML heeft de kennis, kunde en machines om dat te doen. Zij kunnen zo ook met fotonica-chips laten zien wat hun machines kunnen. Een maaltijdbezorger is op de voorruit van een stadsbus geklapt gisteravond. Het ging mis op de Montgomerylaan in Eindhoven. De bezorger klapte waarschijnlijk met zijn hoofd tegen de voorruit. Daar zit een grote barst in. Veel mensen zagen het gebeuren. Die zijn door de politie gehoord. De bus heeft het ongeluk ook gefilmd. De politie onderzoekt die beelden. De maaltijdbezorger moest naar het ziekenhuis. Het openluchtzwembad in Valkenswaard gaat vroeger dicht vandaag en morgen, al om 2:00 middags. Dat gebeurt deels om de veiligheid. Door de hitte is het er gauw druk met mensen die verkoeling zoeken, maar er is te weinig personeel om dat veilig te houden. Nieuw personeel werd niet gevonden. Er werd gisteren ook gevochten in het zwembad. Dat liep zo erg uit de hand dat de politie moest komen. En de warmte is ook voor de dieren in Eindhoven zo een uitdaging. Maar zij worden ook verwend met verkoelende snacks. Het eten dat de dieren normaal krijgen is ingevroren in een groot ijsblok. Daar kunnen ze mee spelen, ze hebben verkoeling en aan het einde hebben ze ook nog te eten. En ook voor bezoekers is het leuk om te zien, want de dieren zijn er druk mee in de weer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

moet je bij zijn. Donderdag 25 juni gingen we van start met Love Like Bob van Killing Joke. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we Patrick en Anders klaarstaan. En rond kwart voor gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische nieuwsfeiten.

Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in Washington DC met volop zon en een warme 33 graden Celsius. New York heeft daarentegen te maken met bewolking en kans op een bui bij 27 graden Celsius. Terwijl Chicago ook bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon volop met een zonnige 28 graden Celsius in Los Angeles en een hete 40 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Miami onder de wolken blijft bij 31 graden Celsius. Morgen krijgt Washington DC te maken met bewolking en kans op een bui bij 29 graden Celsius. En daalt het kwik in New York naar een bewolkte 22 graden Celsius. Richting het weekend keert de zon op zondag in Washington DC weer prachtig terug met een warme 33 graden Celsius. En blijft het ook in Las Vegas onder een strak blauwe hemel zonnig bij 33 graden Celsius.

0: een klassieker uit 1979. Patrick en Anders, Born to be Alive. En daarmee is het tijd geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 25 juni 1967. De Beatles presenteren tijdens de wereldwijde tv-uitzending Our World hun nieuwe nummer All You Need Is Love. Dit historische belangrijke evenement werd door honderden miljoenen mensen bekeken en groeide uit tot een hymne van de jaren 70. 1984. Prince bracht het legendarische album Purple Rain uit, dat hem in één klap tot een wereldwijde superster maakte. De plaat bevatte talloze hits en versmolt funk, pop en rock tot een uniek en tijdloos geluid. 2009. De wereld reageert geschokt op het plotseling overlijden van de King of Pop Michael Jackson op 50-jarige leeftijd. Zijn dood veroorzaakte een enorme media-tsunami en leidde tot een wereldwijde herwaardering van zijn ongekende muzikale nalatenschap.

met Billie Jean. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 25 juni. We doen het deze werkweek nog één keer op die o zo lekkere vrijdag. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag hebben we het nog klaarstaan. Simply Red met If You Don't Know Me By Now. Maar we gaan eerst naar een nummer 1 hit uit 1986. The Coming Arts met Don't Leave Me This Way. Een fijne donderdag en graag tot morgen.

0: is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help.
7: help je mee?
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Mathilde Hagen van 1974. Ja, het was de Jewish Corporation met Walking Soul.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

Het was een mega discotheek in Londen onder andere, maar niet alleen in Londen, ook in Doetinchem. Niet verder vertellen, talk of the talk. Dan gaan de Pretenders. Leuk dat jij er weer bij bent. En nog steeds luistert naar je favoriete radiostation. Ja, tuurlijk. Muziek door de jaren heen. En die voltooid verleden tijd nooit te vergeten natuurlijk. Hè.

Waar zouden we zijn geweest als deze heren niet mee hadden gedeeld in de popgeschiedenis? Geweldig toch? Barry Robin en Maurice Gibb. De Bee Gees en If I Can Have I You. Zometeen een fijne achter de keuken voor de heren. Hij staat in rij van 25. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En dit is uit Londen. Altijd leuk, zeg, Bananarama. Met het oude nummer van de Shocking Blue, Venus.

0: deze plaat, deze dames stonden er wel flink lang mee in de hitlijsten. Mede dankzij producer, de man die een monument verdiende. Stok, Aitken en Waterman, het hele trio.
1: Een veilig voor achter de keukengordijn.
0: Hij heeft geleefd.

0: zat verstopt achter de kopjes en de borden en de schotels.
1: Geweldig.
0: Ja, was er veilig achter de keukengordijnen. En de games people play in een cirkel. Jaren komen en jaren gaan, want dit soort fotografische werkjes, die blijven bestaan. White Plains, terug naar 1970, lieve luistervrienden, met My

Dan zit ik hier nauwelijks nog net heel toevallig nog aan. Ja, een afgekoeld kopje koffie met een koekje. Ah, en dan gaat het plaatje over de zon over grote margaritas. Nou, oh, mensen, wat ik bieren zie. Mag er wel wat ijs bij? Basara hoorde je uit een gouden vervlogen tijd. Zometeen neem ik je mee terug naar Spanje. Met Patty Maga en José. Beter bekend als Luf. Maar kennen we dit duo nog? 1979 waren het.

Tuurlijk, eerst het linkerbeen, dan het rechterbeen, dan weer het linkerbeen omhoog en weer het rechterbeen. En... wat een feest ook, hè? Wat een feest ook aan de Costa Blanca. Op het ogenblik. Jazeker. Ook daar zijn we te beluisteren in de Middle of the Road Show. Oh, oh, oh, love you. Applausje, mag er even voor klappen. Lukt dat? Oké, okay, mooi. Genoeg. Ja. Serieuzere werk. Mau de McNeil.

zo is geweest. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er één van. Voilà, thank you for you. De radio edit. Ja, dat. Wim de G die maakt wel wat lachen en Ton P die kijkt. Die denkt, ja jongens, jullie lullen wel wat, maar muziek is wel lekker, niet waar? Het waren jaren, gouden jaren, via de lange palen en de digitale kanalen. En zelfs via de AM, de middengolf, hoor je.

Op een rij en We Are Family, dat was Sister Sledge. Dit is de Middle of the Road Show, die je graag mee terugneemt naar Gaudia. Het zwarte vinyl.

0: over rode lampjes en zo. Red Light District, maar wist je dat ze hier ook om de 3-4 minuten aangaan? Ja, dat betekent in de studio mond houden, T-shirtje in het woord.
1: Of een presentator, weliswaar.
0: Oh, de volgende club staat er weer klaar. Zometeen nog veel meer aan de andere kant van het hele uur. En tot zover de Middle of the Road Show. We gaan nog lang niet meer bezoeken.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Klaar met gedeelte?
6: gemiddelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

beetje mee achter. Een beetje mee hijgen. Met Fleetwood Mac. Zit in de rit. Nog een keer. Uit ons basisjaar een hele grote hit van Fleetwood Mac. Hallo, daar zijn we weer voor twee uurtjes. De Bouwval hier op jouw radio. We hebben vandaag weer hele leuke muziek. En ook weer een heel speciaal jaar wat we in de belangstelling hebben gezet deze komende twee uur. Het is het jaar van Piet Veerman, want die had de grote nummer 1 hier in het hit van het jaar met Sailing Home. Crockett's Team, je weet wel, Jan Hammer moet je dan zeggen. Dat was een grote hit. En We Ain't Never Gonna Be Respectable van Mel en Kim was een grote hit in Nederland. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston, stond op nummer 4 in het jaarlijstje van dit jaar. En Never Gonna Give You Up van Rick Astley op nummer 5. 6, You Want Love, Maria Maria, oftewel Mix Emotions op nummer 6 dus. En I Want Your Sex van George Michael stond op nummer 7 dit jaar. I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin en George Michael stond er ook in. Ja, ja, op nummer 8. En nummer 9, Who's That Girl van Madonna. En als laatste in onze top 10 van dit jaar, With or Without You van U2. Het was trouwens ook het jaar dat meneer De Uil, oftewel Joop den Uil, overleed. Het was het jaar van de vermoorde Gerrit-Jan Heijn. En het was het jaar van de eerste intifada. Je weet al, de oorlog in Midden-Oosten, Israël, Palestijnen en dat soort dingen. Dingen die nog steeds aan de gang zijn. Die eigenlijk niet te stoppen zijn, maar eigenlijk zouden moeten stoppen. Hey, welkom in het jaar 1987. Dit is Clymie Fisher. And love changes everything. Maar dan ook echt alles.

samen met Jennifer Warrens hadden die titelsong van de echte, enige echte film uit 1987. Het nummer heette The Time of the Lie of My Life. Daar moet ik even goed uitbreken. I had the time of my life. In die film dan had Beep haar de tijd van haar leven, zo gezegd. Ja, Beep bedoel ik niet het varkentje Beep mee. Maar bedoel ik de dame die daar met die rokjes en alles heen en weer danste. Oftewel Dirty Dancing voor degenen die het nog niet door hadden. 1987 was dat alweer. En over leuke platen gesproken. Icehouse bracht in 1987 deze plaat uit.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. D66 en Pro in Eindhoven willen dat agenten beter opgeleid worden voor hun werk bij demonstraties. Dat zou nodig zijn omdat ze pas niet naast, maar tegenover demonstranten stonden. Burgemeester Dijsselbloem vindt dat niet nodig. Die zegt dat agenten en BOA's standaard hiervoor opgeleid worden. Maar als demonstranten regels overtreden, moet de politie wel ingrijpen. ASML en TNO gaan samen aan de nieuwe chipfabriek op de Hightech Campus werken. Daar worden straks nieuwe chips gemaakt die met licht werken in plaats van elektriciteit. Dat zijn fotonica-chips. ASML heeft de kennis, kunde en machines om dat te doen. Zij kunnen zo ook met fotonica-chips laten zien wat hun machines kunnen. Een maaltijdbezorger is op de voorruit van een stadsbus geklapt gisteravond. Het ging mis op de Montgomerylaan in Eindhoven. De bezorger klapte waarschijnlijk met zijn hoofd tegen de voorruit. Daar zit een grote barst in. Veel mensen zagen het gebeuren. Die zijn door de politie gehoord. De bus heeft het ongeluk ook gefilmd. De politie onderzoekt die beelden. De maaltijdbezorger moest naar het ziekenhuis. Het openluchtzwembad in Valkenswaard gaat vroeger dicht vandaag en morgen, al om 2:00 middags. Dat gebeurt deels om de veiligheid. Door de hitte is het er gauw druk met mensen die verkoeling zoeken, maar er is te weinig personeel om dat veilig te houden. Nieuw personeel werd niet gevonden. Er werd gisteren ook gevochten in het zwembad. Dat liep zo erg uit de hand dat de politie moest komen. En de warmte is ook voor de dieren in Eindhoven zo een uitdaging. Maar zij worden ook verwend met verkoelende snacks. Het eten dat de dieren normaal krijgen is ingevroren in een groot ijsblok. Daar kunnen ze mee spelen, ze hebben verkoeling en aan het einde hebben ze ook nog te eten. En ook voor bezoekers is het leuk om te zien, want de dieren zijn er druk mee in de weer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Just Around the Corner, daar gebeurt het. Net een stukje om de hoek. Nou ja, in 1983 opgericht door de conservatoriummuzikant Peter Kimsbury en Anna Lasco. De dame die in nachtclubs zong, zogezegd. En ze brachten dit soort prachtige plaatjes uit. Uit 1987, ons basisjaar, was dit afkomstig. Just Around the Corner van de heer en dame Cock Robin.

debuutalbum moet ik zeggen. Keep Your Distance, Curiosity Kills the Cat en Straight Down to Earth. 1987, zo'n beetje eind 80 jaren, waren ze werelds in Europa. Ze ook hier in Nederland brachten ze een aantal plaatjes uit. Een stuk of 3, 4, Misfits, Name and Number, Ordinary Day en dan deze Curiosity Kills the Cat. En dat waren ze zo'n beetje die eind 80 jaren grote hits waren in Europa. Even niet.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

te kijken. Belle Perez bracht een aantal hele prachtige platen uit in België, Bels Vlaanderen. Maar in Nederland deed het niks. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Als je de dame ziet op het hoesje, dan denk je van nou, dat mag voor mij wel een hit worden. Maar het deed weinig op één of twee kleine plaatjes daar. In ieder geval uit 2005 was dit Bella Perez en haar plaat. Ja, ik ga het niet proberen om de titel te zeggen, want dat lukt me dan toch niet. Hey, welkom in 1987, het jaar waar onder andere de heer Rudolf Hess zelfmoord pleegt. Op 17 augustus 1987 pleegde de voormalige nazi-kopman Rudolf Hess op 92-jarige leeftijd zelfmoord in de Berlijnse Spandau-gevangenis. En de Deltawerken die worden voltooid met het sluiten van de Philipsdam in 1987. En dan ook nog 1987, Zwarte Maandag. Op 19 oktober 1987 valt de koers maar liefst 12% op de beurs in Amsterdam. Wat was dat een zwarte dag. Ik kan het me nog herinneren als de dag van 19 oktober 1987. Ik kan het echt nog... Echt. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan er me niks meer van herinneren, maar oké. Over is dan 1987 gesproken. Dit was een hele grote hit. Deze groep was heel groot aan het eind van de jaren 80. En dit was U2, of is U2. Het is nog steeds U2. And Where the Streets Have No Name.

Nou, mag het licht uit? Even wachten. Ik kan net niet bij de lichtknop. Oh, dank je. Ja. Zullen behulpzame collega's hier in de studio. Licht is uit. De dijk heeft het naar hun zin. Mag het licht uit. 1987. De officiële hitnotering voor de dijk met deze prachtplaat. Mag het licht uit. Als zij jou in hun armen sluiten.

Sanford Man, 1966. De zeezender tijdperk, mag ik wel zeggen. Was dit een hele grote hit. The Pretty Flamingo, de English Invasion hier in Holland. Met al dit soort prachtige, mooie 60-jaren deuntjes. Ben weer terug naar het nieuws, reclame. Hier op dit station. Hey, ik zie je zo. Nu de Mixed Emotions uit ons basisjaar 1987 en You Want Love, baby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 14:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 14:45 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 16:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Day Out. Dat zei ik. David Bowie. Beetje op de toppen van zijn kunnen. Day in, day out. Brengt nog steeds hier en daar een keer een cd'tje uit. Pas geleden ook weer een. Maar niet meer de David Bowie van toen. En een hoop van zijn fans van toen. Die hebben ook gezegd van... Nou, het hoeft niet per se meer. Maar dit was uit 1987, ons basisjaar. Day in, day out. Toen hij nog op de toppunt van zijn roem was. Hey, hallo en welkom dat je nog steeds bent aan het luisteren. Of misschien heb je net ingeschakeld. Dit is de bouwval, nog één uurtje te gaan. Je hebt heel wat gemist als je net inschakelt. We hebben het al de hele tijd met je over 1987. Een jaar waarin heel wat dingetjes gebeurden. Zo onder andere de 19-jarige West-Duitse Matthias Rust. Die landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. En er waren ook nog hitjes van Michael Jackson. Bad was een hele grote hit. Fate van George Michael. Mel en Kim, Applebee, moet ik dan erbij zeggen. Showing Out, Get Fresh for the Weekend. En Boy George, Everything I Own was een hele grote hit in Europa. Ook waren er nog andere dingen. Hamas die werd opgericht. Ik weet niet of je dat nog weet. Hamas nog steeds bezig in het Midden-Oosten. En er was een veldslag op 1 maart 1987 na de competitiewedstrijd tussen FC Den Haag en Ajax. Deze wedstrijd, de supporters zogezegd, dat eindigde in een totale veldslag waar de ME te pas moest komen om het allemaal weer een beetje in orde te maken in 1987. Nu uit 1987 een heel mooi Nederlands product, Spargo en Just For You.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

kan niet zo goed la la la la zingen, maar de heren van de Hollies doen die doen dat veel beter. 1972, daar komt het uit. The Man With No Heart. Welkom, je luistert naar de Bouwval. Straks gaan we nog eens kijken wat er de top 10 was in 1987 in de Billboard Hot 100 lijst. Dus de Amerikaanse lijst. En we gaan straks nog ook kijken wat voor films er waren in 87.

Ho, hej, ha. Ho, ho, hey, ha. Even kijken, wat doe ik nou verkeerd? Ik moet eigenlijk dit niet hebben, ik moet dit hebben. Ja, ik wou eens even gaan kijken wat er gebeurd was in de top 100 van 1997 in de Billboard-lijst. En zomaar start ik dan voor degenen die heel snel waren de nummer 1 in die lijst. Nou weet je het eigenlijk al, als je een beetje mee hebt geluisterd. Oké. Okay. De top 100 van 1987, de Billboard Hot 100 lijst. Op nummer 10 stond daar Bon Jovi in 1987 met Living on a Prayer en Shakedown van Bob Seger. Op nummer 9, Bruce Hornsby and the Range. Op nummer 8 met The Way It Is en Here I Go Again van Whitesnake stond op nummer 7. Robin Neville met C'est La Vie op nummer 6 in 1997 en Starship stond op nummer 5 met Nothing's Gonna Stop Us Now in the Billboard Hot 100. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, een van de snelle platen van Whitney Houston, stond op nummer 4 in 1987 in de Billboard Hot 100 lijst. En George Abbott met Shake You Down stond op nummer 3. Op nummer 2 Heart met Alone, die iets later bij ons ook een hele grote hit werd. En op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 over 1987. Je hoorde hem net al een beetje in mijn vergissing opkomen. The Bangles. Een nummer geschreven door, ik dacht Prins, maar dat weet ik niet zeker. Dit is Walk Like an Egyptian, hier in Nederland ook een bom van een hit.

Egyptian. Eén hand voor, één hand achter. En dan... Walk like an Egyptian. Ik doe even mee, zo. Ik doe het nu ook. Wacht maar zo. En dan... En de andere kant weer omdraaien. De nummer 1 hier uit 1987 uit de Billboard Hot 100 de Billboard Hot 100 lijst, ja. Walk like an Egyptian van de Bengals, wie anders zou ik zeggen. Nieuwe plaats die in 1987 ook een zeer grote indruk op mij maakte. Jawel, Little Steve en The Bitter Fruit, oftewel We Don't Want to Pick Your Bitter Fruits.

There's Another Word for Love. Wonderwall, zoals ik net al zei. 2002 was het een aardig hitje hier in de Lage Landen. En hitjes waren er ook in 1987, ons basisjaar. Dit is Dusty Springfield. Ze was er weer een keertje terug. Samen met de Pet Shop Boys. And What Have I Done to Deserve This?

1975, in mei van 1975 stond het in de hitparades hier in de Lage Landen. En ik moet eerlijk toegeven, ik zou mijn god niet weten hoe het weer in die tijd was. De Turtles. Een beetje tegen het eind van de zeezenderperiode 1975. In het begin van de zeezenderperiode 1967 was het een hele grote hit. En nu even wat anders. Jawel, we gaan even kijken naar de films uit 1987, ons basisjaar. Welke films draaiden er in de bioscopen hier in de landen? Cry Freedom was een van die films. Fatal Attraction, die kennen we nog zeker wel. En Full Metal Jacket, de film van Stanley Kubrick, draaide in 1987. Ook Good Morning Vietnam en Moonstruck, de films waren enorm. Dan Robocop van Paul Verhoeven, die draaide. En The Last Emperor. En niet te vergeten, de Untouchables van Brian De Palma draaide in de Nederlandse, Vlaamse en ja, de andere bioscopen zo rondom de wereld. Ook Nederlands films waren te bewonderen in de bioscoop in 1987. Eentje daarvan, een maand later, Anoushka van Brakel bracht die film uit. Het werd een aardig hitje. Ja, oud hitje. Kan je dat zeggen van een film? Het werd een daverend succes misschien. Beter voor een film.

Daar heb je de afgelopen twee uur naar kunnen luisteren naar jou. Ook een beetje andere muziek hier in de bouwval, dat weet je wel. Hè? Ben je een beetje gewend van me, hoop ik, als je meer hebt geluisterd. All this peace and understanding. Ja, ja, all this peace and understanding. We wouden het maar. We wensten het ons, zal ik maar zeggen. Redbox for America. Het zit erop voor vandaag, voor deze twee uur, voor deze uitzending. Voor wat mij betreft hier op de radio voor nu. Ja, om zo maar eventjes duidelijk te maken dat het afgelopen is. Hey, ik zie je de volgende keer weer. En tot die tijd onder andere deze plaat van John Farman. En You're the Voice, You're Everything for Me. Hey, tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Dit is After. Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

En wat nog meer? Hebben we nog meer Nederlandstalig? Ja, de bankzitters. Harder dan ik spenden kan. Ja, dat is ook weer zo'n straattaalplaatje. Maar goed, dat is voor de jeugd. Dat maakt niet uit. Dus je kent als de jeugd blijft luistert naar radio. Want het is tegenwoordig allemaal Spotify te doen. Vind je een week en dan zo meteen dus met de liberale allermeeste muziek.

op Juga-gehalte. Hoe zeg je het? Juge-gehalte, moet ik zeggen. Moet ik eerst kaartshalve bekennen. Komt er nog meer aan straks? Ja, de bankzitters heb ik straks nog met harder dan ik spenden kan. Maar dan eerst dit fantastische intro. Ik ga er niet te lang overheen praten. Dit is een minuut lang. Dit is Metallica en Nothing Else Matters.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. D66 en Pro in Eindhoven willen dat agenten beter opgeleid worden voor hun werk bij demonstraties. Dat zou nodig zijn omdat ze pas niet naast, maar tegenover demonstranten stonden. Burgemeester Dijsselbloem vindt dat niet nodig. Die zegt dat agenten en BOA's standaard hiervoor opgeleid worden. Maar als demonstranten regels overtreden, moet de politie wel ingrijpen. ASML en TNO gaan samen aan de nieuwe chipfabriek op de Hightech Campus werken. Daar worden straks nieuwe chips gemaakt die met licht werken in plaats van elektriciteit. Dat zijn fotonica-chips. ASML heeft de kennis, kunde en machines om dat te doen. Zij kunnen zo ook met fotonica-chips laten zien wat hun machines kunnen. Een maaltijdbezorger is op de voorruit van een stadsbus geklapt gisteravond. Het ging mis op de Montgomerylaan in Eindhoven. De bezorger klapte waarschijnlijk met zijn hoofd tegen de voorruit. Daar zit een grote barst in. Veel mensen zagen het gebeuren. Die zijn door de politie gehoord. De bus heeft het ongeluk ook gefilmd. De politie onderzoekt die beelden. De maaltijdbezorger moest naar het ziekenhuis. Het openluchtzwembad in Valkenswaard gaat vroeger dicht vandaag en morgen, al om 2:00 'smiddags. Dat gebeurt deels om de veiligheid. Door de hitte is het er gauw druk met mensen die verkoeling zoeken, maar er is te weinig personeel om dat veilig te houden. Nieuw personeel werd niet gevonden. Er werd gisteren ook gevochten in het zwembad. Dat liep zo erg uit de hand dat de politie moest komen. En de warmte is ook voor de dieren in Eindhoven zo'n uitdaging. Maar zij worden ook verwend met verkoelende snacks. Het eten dat de dieren normaal krijgen is ingevroren in een groot ijsblok. Daar kunnen ze mee spelen, ze hebben verkoeling en aan het einde hebben ze ook nog te eten. En ook voor bezoekers is het leuk om te zien, want de dieren zijn er druk mee in de weer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

of Talking en Cherry Lady. Cherry Lady. Dat is een kerstdame. Dit is Cherry Lady. Kisha en TikTok, hoorde je daarvoor? Voor? Ja, zeker. En straks een Nederlandstalig, dat is leuk. Denise en Hey Meisje. The Rockers Revenge, Danny Kelvin, Walking on Sunshine uit 1982. Als rol uit de discoplaat. Wat is de Milo en...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de tolen en de telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, Niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio
10: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
11: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
11: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: kan je wel vertellen, dat waren de twee allergrootste giganten uit de popgeschiedenis. Hand in hand, Michael Jackson en Paul McCartney met een gigantische nummer 1 hit, CCC uit 1983. En wat een fabelachtige chemie spatte er van die track af, mede dankzij de loeistrakke productie van George Martin. En de videoclip, jawel, waarin de heren als een soort vrolijke vagebonden door het Wilde Westen trekken, staat natuurlijk vergoed in ons collectieve geheugen gegrift. Ik zeg welkom bij de show, broer Strook erbij.
1: Goedemiddag.
0: En we knallen er lekker tegenaan vandaag. We hebben natuurlijk straks wat informatie over Michael Jackson.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nou, blijf luisteren, zou ik zeggen. En ja, wat gaan we doen? Tot 2 uur in ieder geval. Het programma Platenprak op deze donderdag alweer. En voordat je het weet is het alweer weekend, hoor. En we hebben natuurlijk weer lekkere muziek meegenomen. Wat dacht je van Rick Astley? Whenever you need somebody. Ik zeg een hele goede middag.

Eagle Eye Cherry met die onverwoestbare debuuthit Safe Tonight. En wat een fantastische veelkoord plaat blijft dit toch. Van de kampvuur vibe van Eagle Eye Cherry stappen we over in de tijdmachine die ons meeneemt naar de sfeer van het Hollywood gebeuren uit de jaren 40 of 50. We schrijven het najaar van 2009 toen Nederland massaal viel voor de charmes van Carol Emerald. A Night Like This.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

0: Wales is er met die fabelachtige, zwaar verslavende Surrender. En wat een originele klasse straalt er toch uit van deze Britse formatie. En het klinkt alsof Burt Bacharach in de Motownstal samen in de studio waren gekropen om deze plaat uit te brengen. En van die gepolijste Londense klasse van Swing Out Sisters gaan we naar een rauwe, pure poëzie van eigen bodem. We schrijven het jaar 1991. Terlouw en zijn mannen van The Scene brachten het album uit dat de nederrock vergoed zou definiëren. Blauw heette die. Maar het was een specifieke track die zo uitgroeide tot een van de onsterfelijke monumenten van de broederschap en de verdraagzaamheid. Iedereen is van de wereld.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

4 verschillende Amerikaanse hitlijsten tegelijkertijd op nummer 1 stond. Part-time lover van Stevie Wonder. En van de Soulkoning had de Verenigde Staten schakelen we even over naar onze eigen hoofdstad voor een flinke dosis onvervalste discofunk. One Night Affair, Spargo. En daarna Michael Jackson.

0: vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
1: Vandaag is de sterfdag van Michael Jackson, die op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd overleed. Jackson begon zijn carrière bij de Jackson 5, maar groeide uit tot een grootse soloartiest van zijn generatie. Met hits als Billie Jean, Thriller, Beat It, Bad en Black or White veroverde hij de wereld. Zijn album Thriller werd het best verkochte album aller tijden. Ook zijn videoclips waren baanbrekend en veranderden de popmuziek voorgoed. Tijdens een optreden van Billie Jean liet hij voor het eerst zijn beroemde moonwalk zien. Op het moment van overlijden werkte hij aan een comebackconcert, This Is It. Die shows zouden nooit plaatsvinden. Zijn dood schokte miljoenen fans over de hele wereld. Hij liet een indrukwekkende muzikale erfgoed achter. Zijn muziek wordt nog steeds dagelijks gedraaid. En zijn invloed is nog steeds hoorbaar en zichtbaar bij de nieuwe generatie artiesten. Ruim 17 jaar na zijn overlijden blijft de King of Pop een van de grootste iconen uit de muziekgeschiedenis. Het hele artikel natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. En ik draai Billie Jean.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
1: Het
0: is tijd voor een nedebiedplaat uit
1: 19.

Dat was Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman. Die lekkere Nederbeatplaat uit 1968, Meester Prikkebeen. En van die dromerige vlinderweide van Meester Prikkebeen gaan we nu naar het ruige Amerikaanse gitaarwerk van het najaar van 77. De basis werd natuurlijk gelegd door de legendarische G.G. Cale, die het nummer schreef. Cocaine, Eric Clapton.

0: Nou, dan zijn wij aan het eind van het programma, toch?
1: Ja, we gaan het terras op.
0: We gaan het terras op, ja, zeker. We gaan eventjes zo'n gele rakker drinken met z'n tweetjes. Van de romantiek van de Amerikaanse strand zakken we af naar de bittere Utrechtse realiteit van het najaar van 1986. Henk Westbroek en Henk Temming, die hadden het geprobeerd, oftewel alles geprobeerd, het goede doel. We zijn er morgen weer, dan luiden we het weekend in. Een hele fijne dag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best... voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

0: Zeeuwse Tents en de Twenties. Met onderweg Asphalt and Simpson, Barbara Streisand. We kijken naar de Europese weersverwachting. Wet, Brad en Ed Sheeran. En we starten met de klassieker in 1972. Cat Steven en Morning Has Broken.
1: Duidelijk geluid. Knalt je radio uit. Reinier Witbol Veugen.

je bij zijn donderdag 25 juni. We gaan zo meteen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we What met Goodnight Go en het vooruitzicht. En nu uit 2001 Barbara Streisand en You Don't Bring Me Flowers. You

warme 34 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met een zonnige 27 graden Celsius. Elders op het continent is het eveneens warm, maar licht wisselvallig. Want in landen zoals Oekraïne en het zuiden van Rusland vallen buien met onweer bij temperaturen rond de 28 graden Celsius. Terwijl België een zinderende en droge zomerdag beleeft met maar liefst 36 graden Celsius. Morgen neemt de extreme hitte in West- en Centraal-Europa nog verder toe, waardoor het in België stijgt naar een drukkende 39 graden Celsius. En Polen opwarmt naar een zonovergoten 31 graden Celsius. In het Middellandse Zeegebied houdt het stabiele en warme weer stand, met maxima van 33 graden Celsius in Spanje en 35 graden Celsius in Albanië. Al moet Ierland juist rekening houden met opkomende onweersbuien bij 27 graden Celsius.

met Goodnight Girl hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de 0's, de 10's en de 20's. Met zometeen uit 2025 Shepard van Ed Sheeran, maar is de klassieker uit 78 Brad en Lost Without Your Love.

afgelopen jaar een hitnotering voor Ed Sheeran, deze Sapphire. We gaan zo kijken naar de Nederlandse weersverwachting. Verder in het vooruitzicht, Double Trouble en Rebel Amps Me met Just Keep Rocking. En nu uit 97, de broertjes Hanson, hier is Where's the Love?

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn bij een matige oostelijke wind. Morgen, op vrijdag 26 juni, beleven we de warmste dag van de week. Het wordt dan zinderend heet met 32 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. Al stijgt in de loop van de dag de kans op een onweersbui. In het weekend neemt de kans op buien verder toe. De temperatuur zakt iets, maar het blijft op de meeste plaatsen tropisch warm.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Fietsers en voetgangers moeten vanaf eind dit jaar de drukke Limburglaan in de Ring oversteken via een nieuwe tunnel. En die wordt volgende maand geplaatst. Daarvoor moet de weg wel 3 weken dicht, vanaf 10 juli tot het einde van de maand. Dat zorgt wel even voor overlast en omleidingen. Maar als het werk klaar is, hoeven auto's niet meer te wachten op overstekende voetgangers en fietsers. Het uitshirt van PSV viel niet in de smaak bij de fans, maar met het vandaag gepresenteerde derde shirt zal dat niet zo snel gebeuren. Die is ontworpen door de fans. Er zijn meerdere verwijzingen naar de geschiedenis van PSV in het shirt verwerkt en ook verwijzingen naar de regio, zoals het stadslogo en de Brabantse vlag. Het winnende ontwerp kwam van Dirk van Gaal uit Hezen. Burgemeester Dijsselbloem vindt het niet nodig dat agenten en boa's nog een extra opleiding krijgen om demonstraties goed te begeleiden. Dat hebben ze al gehad voor ze daarbij überhaupt worden ingezet. D66 en Pro willen zo'n extra cursus, omdat bij recente demonstraties de politie te hard zou hebben opgetreden. Maar volgens Dijsselbloem gebeurt dat alleen als demonstranten de regels overtreden. Manu Chao komt naar het Muziekgebouw. Eind augustus is daar zijn enige show in Nederland deze zomer. De Frans-Spaanse zanger werd in de jaren 90 bekend met hits als Me Gusta Tu en Clandestino. Maar hij maakt ook nog steeds nieuwe muziek. Hij had pas nog een hit met de Colombiaanse zangeres Carol G. Het optreden van Manu Chao hoort 30 augustus bij de opening van het cultuurseizoen. En Eindhoven had vannacht te maken met een zogenaamde tropennacht. Dat gebeurt als de temperatuur niet onder de 20 graden komt in een dag tijd. En dat was het geval. De komende dagen blijft het nog wel even warm met hittekracht 10 in Eindhoven. Wat betekent dat de warmte heel moeilijk is te verdragen voor veel mensen. Maar er is hoop, na het weekend is het nog maar 21 tot 24 graden. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Get up and jam! Yeah.

David Stewart en de Spurdo Cowboys uit 1990 met Jack Talking. Zometeen gaan we naar de top 10 van de top 40 van 40 jaar geleden. Maar eerst tijd voor een klassieker uit 1976. Standing on the Inside. Hier is Full House.

0: Dit was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: 22e jaargang, week 25, de editie van 21 juni 1986... met vandaag de Top 10. Met stip van 12 naar 10 in de zevende week... Peter Gabriel, Sledgehammer. Bert Ware, My Love, René Schumann in de vijfde week... met 1 plaats winst op nummer 9... en 2 plaatsen gezakt naar 8 in de twaalfde week notering... George Michael met de Different Corner. Superstip van 13 naar 7 in de vierde week... My Tie, Turn Your Love Around... en Cock Robin met de Top Viewer on My Side in de vijfde week... 3 plaatsen doorgestegen naar nummer 6. 3 plaatsen gezakt naar 5... Bad Boy van de Miami Sound Machine in de achtste week notering... en Sandra Kim met Shamala V blijft in de vijfde week stationair staan op 4. Met 2 plaatsen winst op 3, On My Own, Patti LaBelle en Michael McDonald in de vierde week. En 8 weken voor Sam Cooke met Wonderful World. De nummer 1 hit van de afgelopen 4 weken zakt deze week naar nummer 2. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. De plaats had 5 weken genoteerd en stijgt door van 3 naar 1. What Have You Done For Me van Janet Jackson.
3: Nummer 1.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het Vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Keep Your Hands to Yourself van Georgia Satellites. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Met zometeen de Verenigde Staten weersverwachting. Nu Joan Armstrong. Hier is Rosie.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in Washington D.C. met volop zon en een warme 33 graden Celsius. New York heeft daarentegen te maken met bewolking en kans op een bui bij 27 graden Celsius. Terwijl Chicago ook bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon volop met een zonnige 28 graden Celsius in Los Angeles en een hete 40 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Miami onder de wolken blijft bij 31 graden.

0: strak blauwe hemel zonnig bij 33 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.

Een hitnotering uit 1981. Jules Newton, Queen of Hearts, hier bij Muziekplezier, waar we richting het laatste half uur gaan van de show van vandaag. Zometeen de Nederlandse weersverwachting. En nu uit 2021, Passenger en Sword from the Stone.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn bij een matige oostelijke wind. Morgen, op vrijdag 26 juni, beleven we de warmste dag van de week. Het wordt dan zinderend heet met 32 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. Al stijgt in de loop van de dag de kans op een onweersbui. In het weekend neemt de kans op buien verder toe. De temperatuur zakt iets, maar het blijft op de meeste plaatsen tropisch warm.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voor het portaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Baby Talk van Alicia. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van muziekplezier op deze Darmetje bij zijn donderdag 25 juni 2026. Onderweg George Benson met On the Broadway. Rond kwart voor hebben we de hit in de verstaanbare taal. En nu uit 2019, de Tusky Brothers, dit is Rain.

0: Night on Broadway. En daarmee is het kwart voor geworden. Hier bij Muziekplezier, tijd voor...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn momenten waarop je voelt dat de kloof tussen jou en anderen zo groot is... dat je alleen nog kunt dromen van een complete uitwisseling van perspectieven. Het is bijna een mystiek verlangen naar een wederzijds begrip... waarbij je bereid bent om de krachten van het universum uit te dagen... om de barrières van ego en ervaring te doorbreken. We bouwen vaak onbewust muren om ons heen. In onze relaties niet uit onwil, maar door de onmogelijkheid... om de interne wereld van een andere echt te ervaren. Het is een krachtige metafoor voor de strijd om echte verbinding. De bereidheid om alles op het spel te zetten. Zelfs de zwaartekracht te tarten. Om een keer de wereld volledig door de ogen van een ander te zien. Het vergt een bijna bovenmenselijke inspanning om die weg naar boven te vinden. Een proces van loslaten en overgave dat gepaard gaat met zowel de pijn van het onbegrip... als de euforie van de poging tot eenwording. In de zoektocht naar die heilige balans, terwijl we onze angsten en verlangens in de schaal leggen... blijven we de heuvel oprennen.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

Deze donderdag 25 juni. We doen het nog één keer deze werkweek op de o zo lekkere vrijdag. 2 uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's Attent en de 20s in muziekplezier. Ik heb voor vandaag nog klaarstaan The Man on the Moon van R.E.M. uit 92. Maar we gaan eerst naar 1973. Een plaat die nooit geen hit is geworden in Nederland, maar wel een echte radioklassieker is. Billy Joel.

0: is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ook alweer 5 jaar oud, dit nummer van Ed Sheeran. Overpass Graffiti.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
0: Dankjewel, Wiebe. Chicago. Officieel de Chicago Transit Authority. If you-

0: En weg waren ze. Doe maar. Pa, uit 1983, wat lang geleden alweer, hè? Het klinkt als gisteren, maar het was eergisteren. Dekker Radio met de Tipsy Girls. En een nummer van eergisteren. Maar dan in een nieuw jasje. Wannabe anno nu. Oorspronkelijk natuurlijk van de Spice Girls. Maar deze dames, die noemen zich de Tipsy Girls.
1: Yeah!

0: 1977 is deze van Angelo Branduardi. Wat een mooie naam hebben ze in Italië. La pulce d'acqua. Weet je wat dat betekent? Ik denk ik ga het opzoeken ook. De waterflow. Ik voel me niet aangesproken in elk geval. Dat was wel leuke muziek, hè? Dekker Radio met Nederlandstalig en een spiksplintermooie.
1: Ontdek het nieuwe.
0: Ze noemen zich Driewieler. Waarom? Ik heb geen idee. En de titel is... Gelukt! Gelukt!

Color Me Back. De Double D. All for Love bij Dekker Radio. Eventjes op weg naar het half uur. En dan horen we ook nog deze drie van Wiebe Barkie. Maar eerst de Commodores.

0: Dank jullie wel, Commodores. We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in de...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Fietsers en voetgangers moeten vanaf eind dit jaar de drukke Limburglaan in de Ring oversteken via een nieuwe tunnel. En die wordt volgende maand geplaatst. Daarvoor moet de weg wel 3 weken dicht, vanaf 10 juli tot het einde van de maand. Dat zorgt wel even voor overlast en omleidingen. Maar als het werk klaar is, hoeven auto's niet meer te wachten op overstekende voetgangers en fietsers. Het uitshirt van PSV viel niet in de smaak bij de fans, maar met het vandaag gepresenteerde derde shirt zal dat niet zo snel gebeuren. Die is ontworpen door de fans. Er zijn meerdere verwijzingen naar de geschiedenis van PSV in het shirt verwerkt en ook verwijzingen naar de regio, zoals het stadslogo en de Brabantse vlag. Het winnende ontwerp kwam van Dirk van Gaal uit Hezen. Burgemeester Dijsselbloem vindt het niet nodig dat agenten en BOA's nog een extra opleiding krijgen om demonstraties goed te begeleiden. Dat hebben ze al gehad voor ze daarbij überhaupt worden ingezet. D66 en Pro willen zo'n extra cursus, omdat bij recente demonstraties de politie te hard zou hebben opgetreden. Maar volgens Dijsselbloem gebeurt dat alleen als demonstranten de regels overtreden. Manu Chao komt naar het Muziekgebouw. Eind augustus is daar zijn enige show in Nederland deze zomer. De Frans-Spaanse zanger werd in de jaren 90 bekend met hits als Me Gusta Tu en Clandestino. Maar hij maakt ook nog steeds nieuwe muziek. Hij had pas nog een hit met de Colombiaanse zangeres Carol G. Het optreden van Manu Chao hoort 30 augustus bij de opening van het cultuurseizoen. En Eindhoven had vannacht te maken met een zogenaamde tropennacht. Dat gebeurt als de temperatuur niet onder de 20 graden komt in een dag tijd. En dat was het geval. De komende dagen blijft het nog wel even warm met hittekracht 10 in Eindhoven. Wat betekent dat de warmte heel moeilijk is te verdragen voor veel mensen. Maar er is hoop, na het weekend is het nog maar 21 tot 24 graden. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Ik weet wat ik wil. Dat zong Udo Jürgens heel lang geleden in 1967. Ik weet wat ik wil. Dekker Radio deel 2. Ik weet ook wat ik wil. Naar het hele uur toe. Hier is Jason Mraz. En Meghan Trainor.

ze kunnen er wel wat van in Amerika. Hè? Hurricane Highway, I'm cool with it. Echte country bij Dek Radio. Heel af en toe kom ik wel eens in Florida. In de plaats Palm Coast. En daar is een radiostation, dat heet Kicks FM. En een van de medewerkers, die heet Scott McKenzie. Echt waar hoor, ja. Dat is zijn echte naam. En daar ben ik een beetje bevriend mee geraakt. Een aardige man is dat. En die nam eens mee naar het radiostation. Dus ze draaien de hele dag door dit soort muziek. Met van die jengelende gitaren. Lekker cool, hè? Nou, ik moet er niet aan denken dat dat mijn werk zou zijn. Maar goed. Dan maar liever Lisbeth List. Het gras zal altijd groener zijn, Dekker.

Ik hoor het je denken. Het was toch ook Ramses Shaffy op de achtergrond? Jazeker. Maar die wordt niet vermeld, dat is jammer. Maar ze zongen het perfect. Hey, even naar Engeland. Manfred Mann en zijn band. Blinded by the light. Verblind door het licht.

Verblind door het licht ging hij door het leven. Nee hoor, Manfred Mann en zijn Earth Band. Wat een lange is dit, hè? Ik heb hem maar eventjes gekortwiekt, hoor. Toch? Want ik had Julia en Claire ook al klaargezet voor je. Met...

0: Prince. Born to Die. Ja. Dan kun je niet al te vrolijk, hè? Hij is overleden trouwens in april 2016. 21 april. Ik heb het even opgezocht. Ik wil dat altijd even weten, toch? Je moet even voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Ik heb een lekkere lange als uitsmijter. En daarvoor moeten we in Brazilië zijn. Hoe vind je dat nou toch? Dat is een end weg. It's Jorge.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weerssituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door twee aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na één dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
11: SNB.
12: Country.
13: This is my station for country music. They play the best country.
14: Country music really gets me going.

Blijven staan op nummer 24 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en een

geleden door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

0: betekent deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.
1: You showed up, I wouldn't let you in.

Zach Top en Hits from the Heartland and South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge en Luke.

blijven staan op nummer 12 in de Country Airplay Chart van deze week. Jordan Davis en Turn This Truck Around. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen.

nummer 4, Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. You're the Memory Lane. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens zijn debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

Hits van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende aflevering.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf 4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB.
11: Good news is we're back with more of the hottest country.
12: My favorite music.
13: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
14: Hey, this is Lauren Elena.
15: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
11: They all live in our house.
16: This is the station for country music.
17: Hits from the heartland with Camille Janzen.

is de tweede uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met het nieuwe nummer 1. En we hebben nog ook het tweede uur een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwarmde muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. It's from the Heartland, Josh Ross.

doorbraak zingen voor Grail & James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van

Carplay uit 2023. Dustin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan.

0: listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Redd featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 7e...

0: Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her.
1: Goedjes, hoi.
2: Radio
3: SMB.
2: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Je probeert sterk te blijven. Maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
12: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

is weer zo ver. De tijd gaat zo snel, hoewel in elke week zitten maar 7 dagen, hoor. Het is niet anders. Maar ze worden steeds korter, hè. Ja, het lijkt alsof het steeds sneller weer zaterdag is. Dat u weer heerlijk kunt genieten van allerlei leuke muziek. En ik hoop dat het ook deze keer weer is. Ik heb ze weer volgens mij redelijk verzameld. En we beginnen, want het is natuurlijk een dikke 30 graden door. En dat betekent dat wij met meneer Senior eens even gaan filosoferen over wat er eigenlijk in dat bolletje omgaat, behalve dan alleen bier.

0: heerlijk zijn.
1: Ja, ik heb maar bij de vrolijk in. Maar ja, met dit weer is het eigenlijk niet zo. Hoewel een jonge mensen in de zee. Ik vind het veel te warm. Het is hier altijd een beetje holof stilstaan. En ja, je moet dan eigenlijk wel een beetje weten wat je wilt. Je moet wel zorgen dat je je gedachten op een rijtje hebt. Oftewel, making your mind up.

Ja, je moet maar eens eventjes zorgen dat je het duidelijk maakt wat je nou eigenlijk wel making in your mind. Dat Buckfest. Ze waren winnaars van de Eurovisie Songfestival in Essex, maar niet vergis 1982. En wat het waarschijnlijk gedaan heeft, dat op een gegeven moment trekken de heren de lange rokken van de dames van het lijf. En verschijnen zij daar in minirok. En ja, daar zijn natuurlijk alle ogen op gericht. En dan heb je wel een goede kans dat je wint. Tegenwoordig is het alleen maar erger. Want of je nou ik iets aan hebt of niks aan, dan maakt allemaal geen zak uit. Winnen doe je gewoon als je het meest gekke ding doet. Wie niet gewonnen heeft, maar wel een hele dikke held heet had met de eerste plaat van hun, Yellow River, is de formatie Krusty. En zij komen daarna met een minder succesvolle, maar ook zeker nog een leuk nummer, San Bernardino.

San Bernardino. Ja, na dit nummer was het ook heel erg vlug gedaan met de groep, want het was geen echt groot succes. Dus zei ze bij Christy, wij gaan niet naar San Bernardino, wij gaan naar de Haaien, zoals dat heet. Wij gaan naar in Zonnebreugel, naar de kermis. En wie kunnen daar beter over zingen als het duo Siska Peters en Ronnie Tober? Laat maar eens even heren.

0: Ja, het probleem is alleen dat dat niet zal gaan hier in Zonnebrugge, want er staat geen reuzenrad. Maar Siska Peters en Ronnie Tober waren dat. En dan denkt u van, ja, die vindt toch een hele bekende melodie. Nou, allereerst is Peter Koelewijn de schrijver, de tekstschrijver. En het lied is eigenlijk afgeleid van het lied Wien, Bruibt Wien, van de Oostenrijkse componist Johann Schrammel. Ja, die mag ja geen schrammel, geen rommel, denk ik, ja. Dus ja, het was toch een hele leuke, meezinger. En de kermis is nog in volle gang, dus wat dat betreft kunt u er nog eens helemaal mee vooruit de komende dagen.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.
2: A treat for you. It's time for a performance from one of Scotland's biggest stars. She is a huge supporter of Children in Need, so accompanied by the students of the Royal Conservatoire of Scotland, please welcome Susan Boyle.

Ja, Susan Boyle, die jaren geleden vriend en vijand versteld deed staan. Een verschijning waarvan iedereen zei, wat moeten we nou? Want er kwam een geluid uit. En sindsdien is het natuurlijk ook een gevierde ster. En dit was de verzoekplaat van Bergenstraten voor een nieuwe meneer. Meneer Kees. En die dit zo'n ontzettend mooi nummer vindt. Ja, de commentaar is eigenlijk een prachtig nummer met schitterende stem. En we hebben daar nog even een koren toegevoegd. Dat doen we gewoon, dat is wel fijn, maar wij doen daar niet moeilijk over. En dus iedereen kan weer gewoon zijn weg vervolgen. En doen dat samen met Willie Nelson, denk ik. Ja, Willie.

0: Ja, het was duidelijk. Dat is een live-opname. Dat had u waarschijnlijk toch wel in de gaten gekregen. Ja, eigenlijk moeten we elke week wel stilstaan bij iemand die ons ontvallen is. En deze week is dat niemand minder dan Wim T. Schippers. Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar. Hij zou 1 juli 84 geworden zijn. En ja, we kennen natuurlijk een aantal dingen van hem. Eind jaren 60 het programma Hoepla met die blote Vilbloemen. Ze was de eerste blote vrouw op de Nederlandse televisie. Dan heeft hij ook nog eens een keer in 1969 een pindakaasvloer gelegd. Ja, en die is na de hand is die overgegaan naar Boymans van Beuningen in 2011. Boymans van Beuningen in Rotterdam. Een pindakaasvloer van 4 bij 14 meter. En maar liefst 1100 liter pindakaas was daarvoor nodig om dat kunstwerk te leggen. Ja, en dan 1971 de Fred Haché Show natuurlijk. In 1978 gevolgd door Waldolala. En dat was ook meteen de start van de roemruchte carrière van de dames van Luf. Maar waar we hem eigenlijk toch wel jong en oud van herkennen, is in 1971 per 1 januari 76, 79, 76, kwam Sesamstraat in Nederland. En daar hadden ze natuurlijk wat stemmen voor nodig. En toen zeiden ze tegen Schippers, luister eens, wat kun je eigenlijk? Nou, zei hij, ik kan een hele hoop geluiden laten, een hele hoop stemmen. En hij deed dat onder andere met Kermit, met Graaf Tel. En natuurlijk Ernie en met Paul Hanen samen was hij het onvolprezen duo Bert en Ernie. En ik wil ook zeker niet onvermeld laten Ronfonfon, het radioprogramma wat hij had. En tegen iedereen zei hij you. En hij deed dat eigenlijk om te voorkomen dat hij jij of jou of u zou moeten zeggen. Dus ik ga wel een stukje draaien. Een stukje uit het feest Sesamstraat bestaat 50 jaar. Dus dat is in 2026 geweest. En ja, daar is hij nog precies te horen. Dus ik zou zeggen, ga er maar even voor zitten.
1: Nou, dat ben jij ook wel een beetje, hoor.
2: Ja, ik ben wel een beetje trots.
1: Ja, het is een gave. Het is een gave dat je dat kunnen.
2: Ja.
1: Dit kan niet iedereen.
3: De stemmen van Paul Hanen en Wim T. Schippers herken je waarschijnlijk meteen. Het zijn de stemmen van Bert en Ernie.
1: Bert, loop nou niet weg.
2: Waarom?
1: We kunnen de sneeuwpop niet achterlaten.
3: Precies 50 jaar geleden waren die samen met andere figuren voor het eerst te zien in Sesamstraat in Amerika. Dat programma kwam later ook in Nederland op tv. Paul Hanen en Wim T. Schippers waren er vanaf het begin bij als stem. En wat maakt Bert en Ernie zo goed?
4: Ik denk de humor die erin zit. Het plezier.
1: Bert en humor.
4: Wat de popperspelers hebben.
1: Of als ze de speeltuin sluiten zodat je daar nooit mee kunt spelen. Dat is het moment om verdrietig te zijn.
2: Ja, ja, je hebt gelijk, Ernie. Het is waar.
3: De twee doen niet alleen de stem van Bert en Ernie.
2: Wat wil je zeggen?
5: Nou, ik wil zeggen dat ik straks weer eventjes ik moet naar Harderwijk. Daar heb ik.
2: Moet je naar Harderwijk? Ja, waarom dan? Waarom moet je naar Harderwijk?
5: Er wordt sierbestrating aangelegd. En daar moet ik even een verslag van doen.
3: En herkennen kinderen jullie stem dan wel eens?
1: Maar ik heb het een keer voor een meisje gedaan. En dat kind keek me toen zo echt aan. En toen, dat heb ik toch een beetje denk, hè, god, had ik het nou maar niet gedaan. Zo. En toen zei ze, wat kan u er niet goed nadoen?
3: De twee zijn misschien wel de populairste figuren van Sesamstraat. En op onze site vinden de meeste kinderen Bert en Ernie nog steeds grappig.
1: Misschien, Bert, misschien
2: Ernie,
1: kunnen
2: we
1: jouw muts lenen. Jouw muts is
2: mijn
1: misschien...
2: Muts.
4: De basis is wel vriendschap en samenwerken ook. Dat je samen tot iets kan komen en dat je elkaar mag plagen. Want pesten mag dan weer niet. Maar elkaar plagen en een beetje uitlokken wat Ernie doet, dat mag wel. Dat heeft ook met vriendschap te maken.
1: Je vergeet één ding, Bert.
2: Wat?
3: De laatste tijd zijn er geen nieuwe Sesamstraat-afleveringen meer gemaakt. En dus ook geen nieuwe Bert en Ernie's. Dat vinden ze jammer en ze hopen dan ook dat dat in de toekomst wel weer gaat gebeuren.
4: Ik geloof in de kracht inderdaad van de kijkers en ook het enthousiasme van de kijkers. Dat ze zich er niet bij neerleggen dat het zou stoppen.
1: Meestal ben je nogal super, maar nu ben je heel opgedogen.
2: Ben ik heel positief
1: en nu ben ik een beetje...
2: Ja, het komt terug. Sesamstraat komt terug om 6:30.
0: Ja, dat was toen een hele rel. Hè. Dat de tijd van Sesamstraat was veranderd. En dat vond men eigenlijk helemaal niks. En ja, Sesamstraat kan misschien anno 2026 wel terugkomen. Maar dan zonder Wim T. Schippers en zonder de stem van Ernie. Ja, het is jammer. Het is een hoofdstuk wat afgesloten wordt. En eigenlijk zeggen die twee tegen elkaar... Ja, kom maar, loop maar naar mij toe. Dan zal ik jou wel in bescherming nemen. Maar het is helaas niet gelukt. De man is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. En maakt daar misschien nog wel een hele mooie pindakaasvloer. Ja, wie weet. Wat voor ons snoeperts daar zitten in de dingen. Wij gaan naar een heel mooi duet luisteren. En dat is het duet tussen Lee Towers en Anita Meijer uit 1986. Ook weer een live-opname. Run to me.

ik denk dat we hier toch een duet hebben van de meest sympathieke zanger en zangeres van Nederlandse liederen. De Liedhouwers en Anita Meijer. En we gaan terug naar 1986. We gaan nog verder terug namelijk. We gaan naar, ja, het is natuurlijk de tijd voor. Hè. Binnenkort dan gaat iedereen weer met de trekhut achter de auto. Of de sleur, noemen ze dat. Hè. Of naar Weldschap of Schiphol. Om daar lang te wachten op de... lekker de heerlijke vakantie te gaan vieren. Maar er zijn nog mensen die gaan op de camping. Gewoon simpelweg op de camping. En Jan Blazer, met zijn droge humor, heeft daar het volgende ding op gedaan. Ja,

0: Erg mooi dat u zo'n grote getale vanavond hier in het Spand gekomen bent. En nu thuis ook. Allemaal leuk. Goede vakantie gehad. Ik heb de trend van de regering gevolgd. Ik heb dit jaar de vakantie doorgebracht in eigen land. Ik ben nog niet droog. Ik heb gekampeerd, mensen. Ik heb een tent gekocht. Maar geen gewone tent, een bungalowtent. En dat is verraderlijk, want je denkt bungalow, maar het blijft een tent. Want in bungalow ga je niet door een ritssluiting naar de slaapkamer. Zo'n ding koop je in twee zakken. En de zakken die erin gaan zitten... dragen dat ding naar de camping. U weet wat een camping is, dat is een weiland waar de boer de koeien van afgehaald heeft... omdat hij aan mensen meer verdienen kan. Op de camping aangekomen schud je de zakken leeg. Dus wat die boer denkt, doe jij. Dan begin je met het opzetten van het frame. Dat zijn aluminium buizen waar je stalen zenuwen voor moet hebben. Vooral als je tegen je vrouw gezegd hebt, ga mee gezellig een uurtje de tent opzetten. Want zij blijft beweren dat je eerst die twee lange buizen in elkaar moet schuiven. Terwijl jij zeker weet dat het eerst die drie korte moeten zijn, zoals duidelijk in de Japanse handleiding staat aangegeven. Dan komt er een moment, dan sta je helemaal alleen. Je vrouw is al lang mokkend het bos in. En dan denk je, ik heb tent te veel of buis te weinig. Op dat moment komt er altijd een man naar je toe. Die de werkzaamheden gedurende anderhalf uur vanuit een lichtstoel met een pilsje glimlachend heeft gadegekregen. Die man zit altijd, doe het voor het eerst. Hou je dan nooit groot en zeg altijd ja, meneer. Dan zegt die man altijd, als jij je dan nergens mee bemoeit... zet ik een tijd van een uurtje die tent even voor je op. Doet hij ook. Heeft één nadeel, je raakt die man je hele vakantie nooit meer kwijt. Hij blijft je vriend, Jaap. Die een tijd van een uurtje de tent voor je heeft opgezet. Hij maakt je ook 's nachts wakker als het regent. Jan blijft doorslapen, hij lekt niet. Ik heb ook één waarschuwing. Als het donker is, je nooit uitkleden in de tent met de lamp achter je. Want dan komt Jaap weer en die roept, Jan, ik heb je gezien. Hij loopt ook zondagsmiddags met een radio aan zijn oor. Hoi, we staan voor. En ik, wie zijn we? En hij, we zijn wij. En ik ook, hoi, hoi. Want die tent moet ook nog afgebroken worden. En ik weet niet wat het is, mensen. Maar als je je vakantie in Nederland doorbrengt tegen de avond, knapt het weer altijd op. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we barbecueën. Ken je dat? Dat is niet biefstuk in een pannetje. Nee, dat is hout sprokkelen, spiritus erop, aansteken, doet het niet. Wapperen met een krant, gauw achteruit springen, want het enige dat verbrandt zijn je schenen. En daar gaat een kip op. En die wordt langzaam zwart. Keihard en niet gaar. Dat is geen Barnevelder, dat is een Blakervelder. En die eet je dan ook met je handen, heb je weer zulke blaren. En daar hebben ze dan weer trekzalf voor, dat heet kruidenboter. En dan komt Jaap weer met een fles rosé uit de wijngaard van de chemische fabriek Naarden. En die zegt, Jan, zullen we er nog eentje nemen? En dan zeg je, je kan de heleboel van mij cadeau krijgen. Maar ik zal u vertellen, als je 's nachts in je slaapzak ligt... en je voelt over je hele lichaam de vochtige bobbels van de camping... dan denk je bij jezelf, nou, dat anti-reuma-fonds, dat is nog zo'n slechte uitdrukking.
1: Ja, ik weet niet of het tegenwoordig meevalt, want ik ben al lang niet meer met de tent op vakantie geweest. Jan Blazer was dit. En ja, op de camping, dan kom je daar met de auto. Misschien heb je een huisje gehuurd. Je kunt ook met de trein. Maar als je pech hebt, dan pak je een trein die nergens naartoe gaat. En Christian Anders, die is dat overkomen en die is er niet blij van geworden.

Ja, een trieste verhaal. Esveert aan het zoek naar nirgendwo. Maar ja, dat meisje dat heeft toch wel een beetje nog wel iets. Tenminste, ze heeft een traan gezien. En dan zegt Bonnie Sinclair, ach manneke toch, morgen wordt gewoon alles anders.

0: Morgen wordt alles anders. Dat heeft volgens mij Boris Nikkel al eerder gezegd. Toen ze de fles afzwoer. Maar goed, volgens mij is het toch al goed, weer goed terechtgekomen. We gaan eens even kijken hoe het was met de Nederlandstalige rockgroepen. Of in ieder geval de groepen die wat andersoortige muziek maakten.
1: En dit is de nieuwe alarm.

leuke groep was dat, Lontal Ernie en de Shakers. En dit was een beetje een bloemlezing uit de rock'n'roll tijd. Do you remember? En dit was niet uit de rock'n'roll. Ja, nee, het was niet uit de rock'n'roll tijd. Het kwam daarna, midden van de jaren 60. De formatie The Fortunes uit Engeland. En die hebben het over een precious ding. Ja, haha.

Een van de hits die deze formatie uit, ja, zoals dat heette, de English Invasion opleverde. Dit waren The Fortunes en This Golden Ring. En wij gaan naar de laatste vocalen, doen we dat, ja, ja. En we doen dat met de Amerikaan Tommy Rowe. En hij heeft het over een meisje, een heel leuk meisje.

0: En Tommy Roos sloot dit vocalengedeelte af van de Radio Berkestraat uitzending van deze week. Ja, er zit een kikkertje in mijn keel, dat hoest ik er dadelijk wel uit. Maar wij sluiten af, ondanks zegging voor de aandacht, met de Hustle van Van McCoy. En niet te vergeten zijn Soul City Symphony. Tot een volgende keer.
1: S&B Radio
2: S&B
1: Zon en Breugel
2: 107.5 FM
1: en overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grady Lyle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Avatar.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

Gunther Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls' Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Living the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Amerikanen-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heeft dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert, naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is. Wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som.

0: en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.
5: Washita, we woke up. Tell a Costco D.

0: die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want ja, wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ja, ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of die het leuk
0: kan
1: vinden.
0: Ja,
1: denken het van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Het wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, daar gaan we zeker voor zorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Luc. Henny als, ja, moet ik zeggen, derde of vierde presentator.
2: Maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
2: Ja.
0: Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor...

0: Ja, de technieken.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Harro wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan gaan we... Oh, dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrass zangeres, Becky Buller. Ja, ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar het is toch wel...
2: Becky heeft de achtergrond van klassieke viool. Ze heeft on jazz gespeeld, de bas in een jazzband. Ze heeft een concerten gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer

0: wat andere disjockeys dan dat. Of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben een keurige ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad. Die is op concert.
0: Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets. Nou, dan moeten we ook maar even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: We kunnen lekker achterover leunen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten. En die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: dan. Nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik ben natuurlijk al verschillende keren op de EWOP geweest. Zoals de meesten wel weten. Ik kwam in 2008, 2009 en 2010 was er een leuke Duitse bluegrass band. Maar die is nooit op het podium geweest. Maar die was wel ontzettend goed. Ze kwamen uit Keulen. En dat is, de band heet Guffet Grass. En ja, dat was heel interessant, heel mooi. En hele mooie muziek. Eigenlijk, ja. Jammer dat ze nooit door de commissie zijn benoemd tot het hoofdpodium. Want wat ze neerzetten is echt werkelijk fantastisch. En dan gaan we nu naar Guffet Grass luisteren.

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en te horen. En ja, en deze band was daar ook een van. En,
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Ja.
2: En vooral van de nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plain of Fancy, als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt, dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen en daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy, wat ze meestal doen, maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry Cara. Nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Een heel moeilijk woord, dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het toch leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je die niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar...
1: Maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stems Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie, Because I Love Him. En we beginnen met Midnight.

0: of nee, dat is misschien, ik weet het niet, Adam Price.
1: Ja, en hij is er zelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren, hoor.
1: Hij is er zelf weer terug.
0: Ja. Oké. Goed, dan gaan we... Ja, Luc, Bluegrass?
2: Jazeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel.
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal Bluegrass uitgezocht.
0: Och, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel Bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, ja,
1: tegenwicht.
0: Zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat er zou kunnen komen. Dit is al van dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas.
0: Maar,
1: en de rest van de Cox Family weet ik niet, tenminste niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede Bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja. Oh, ja.
2: Het is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
3: Ach, oh, wat jammer.
1: Ja. Ja. Zo gaat het.
2: Maar gaan we maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja,
2: en
3: ja, dat klopt.
2: Kom, heb je wel leuk meegenomen.
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hey, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem. Winson. Het gaat over... Ja, zal ik het even heel goed zeggen? Over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze... moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: heb hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien. Ja, Amsterdam en 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat leek me helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. Dat is al heel lang geleden. Ja.
1: Jee, dat is wel heel
2: echt geweldig was dat. Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien. Alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brees en Tom Dudes. En ja, we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van... ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan ben ik even de titel kwijt.
3: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden. Hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in de Rebellenhonk zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook een mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten, zulke aardige mensen, want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen en ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur, want deze CD is eigenlijk nog echt zo vers dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel, bijna wel.
0: Dus de vingers eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
2: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Wist ik niet.
3: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band. Ja, dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten en dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
2: Follow the Sun.
3: Ja, hartstikke
2: achter
3: goed.
2: Achter de zon aan.
3: Ja.
2: Van Firestone.
3: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond niet meer.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Dat was de band Firestone. Prachtig.
1: Ja, ik ga er eens even wat van opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de...
2: En even op je voorthuis, helemaal
1: in het begin. Ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Ja, maar zeker in het begin. In het voorthuis was hij erbij.
1: Chicane. Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus... Maar hij gaf mij een cd. Hij zegt, ga me die eens maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgöz zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Krantenkamp graag. En heet u weer welkom bij 2 uur van Krantenkamp.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in My Coffin, zong ze. Ja. Daar zal het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn er altijd trots op bij Countryland, namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen. Want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld. Ja. Maar door de dames zeker meer. Ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren. Maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik dan zeggen. Naar jong en jong en jong, iets ouder, hè? Jonger ja. Ongeveer.
2: En van binnenland naar buitenland.
1: Ja. Je hebt het al een keer eerder aangekondigd natuurlijk, dat we deze periode even wat tijd besteden aan deze grand old dame van de country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: MNO-airs, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos ook te maken heeft gehad met
1: MNO-airs. Ja, dat klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die heeft een tour gemaakt, zeg maar, met het, van Emily Harris door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nu over Hilde Vos zelf, want die heeft ook eigen nummers gemaakt. En die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, dat komt uit 2023. Komt van haar album Home. Ze hebben een heel mooi album gemaakt. Het nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinnering opgehaald van... ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All These Years.

0: brouwen, half.
1: Ja, een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen. Want een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch. Stem.
1: We hebben het gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland. En we gaan nog veel vaker weer wat van haar horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: Dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben. Zeggen sommigen.
0: Ja, nee.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
0: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste, mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
2: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
2: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk, begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken. Want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass Is Blue.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat vind jij ervan, Luc?
2: Ja. Wat vind ik ervan?
1: Nou ja, muziek is emotie. Woorden. Hebben we het wel vaker over, Luc.
0: Ja, woorden schieten hier
1: in
0: tekort.
1: Dit is vol emotie, dit raak je vol in je hart.
0: Ja. Woorden schieten gewoon tekort. Het is dat geloof ik. Zo intens. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mens is.
2: Ja.
0: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt, ja, geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want dan was er nooit oorlog. En nooit ellende. Echt. Ja. Dolly is echt...
2: Mooie woorden, Luc.
0: Ja.
2: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
1: Zeker.
2: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En had jij er wat over?
1: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
2: Oh, ja.
1: Dus ze swingt heel hard tegen jou. Count me in.
2: Ja.

0: dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Nou, wat Henny net al zei, is er pas keurig in het rijtje van, ja, van zes. Ja, zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames. We hebben natuurlijk Ronde Vincent, Emily Harris, Hilde Voorst, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, ja, dat vind ik zelf ook.
1: En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer zes. Dus ja, we hebben toch een heel leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En dan de volgende zijn passen niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen er zeer zeker wel bij je kant aan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Evo opkwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bankjes dat ik denk van, nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
3: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè. Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Zeker.
3: Absoluut.
0: Zeker, ja.
3: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En daar hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald? Een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927. En hij was getrouwd met Pearl D. Jones. En die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962. Toen zeiden ze namelijk toegetreden tot de Grand Ole Opry. En daar maakte ze natuurlijk gebruik van om hun eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over. En die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek. En dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
0: Kijk.
1: Dus... Don't let me cross over. Nou ja, het slaat wel. En het hoort niet helemaal bij Countyland, want wij doen dat juist wel.
0: Ja.
1: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
0: Aan alle kanten op.
1: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
1: Ik
0: weet
1: niet of hij opzettelijk gedaan heeft dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos. Maar,
0: nee, maar goed, hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
1: Hij kwam dus ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me. Dat was bij mij ben ik ook wel happy van.
0: Ja.
1: Maar de volgende ook weer.
0: Ja, nou, vertel er maar eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben we wel gemeen als het gaat om de muziek.
1: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje. We lopen al een tijdje met elkaar mee.
1: Maar goed, het
2: is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer... Ja, ik heb het eens eerder gehoord. Veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer... op de radio hoorde ik eens een keer een liedje. En dat was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, ja, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey.

0: Dankjewel, jongen. Dat was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: het is toch een hele goede band. En ja, geweldige muzikanten allemaal. Dus, ja.
0: Dan gaan we weer naar Henny. En dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Solo-artiest?
2: Ja. Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam. Maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in de verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo-liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie met een hele mooie vrouw. En jaren later hebben ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Een soort eerbetoon aan zijn maat. Maar ook van andere mensen die een dierbare verloren zijn en weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy.

0: En mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat is Stanley, man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
0: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. Ja. Gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
0: Graag. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
0: Als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
3: Ja, ja, van wie, hè?
2: Ik zou het niet weten.
3: Ons engeltje.
2: Oh,
3: en ja, we hebben natuurlijk vele engeltjes, maar dit is nog wel echt mijn engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien, is natuurlijk van Alison Krauss en de Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij. En Jerry Douglas op de dobro, Barry Bales aan de bas, Ron Blok op banjo, Adam Steffi op mandolin en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja, het is, zeker. Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus oh, het was nog echt nog voordat ze. Ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed, blijft niet. Ja, het blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker de, ja, dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ja, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk omdat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen ook genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dit zijn de Rambling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe countryband en beste akoestische band. Nou, dan wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat je eigenlijk goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single. Want ze hebben nog geen eigenlijk LP's uitgebracht. Wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer. Everlasting Holiday. MUZIEK

0: En Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppie op bas en zang. Beppie Gasman. Jan Pals op mandoline. Ronnie Snippen op gitaar. Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo.
0: Ja.
1: En ja, en ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. Ze zijn, de band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel, Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon. Om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefoons interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar gaan we ons aanbevolen.
0: Ja, nou Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
3: Zitten we goed?
0: Goed zo. En we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
4: That's the wrong chord, guys.
5: Thank you.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Danny Doanik.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook platte gronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de Tolen en de Telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen, van vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. You ready to kick some ass?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf.